Het is de eerste keer dat we spelen en we hebben nog niet zoveel geoefend. Dus we spelen maar één nummer, maar toch.